kennen ze Woomy McSweeties. Die staan bij school ze hek. Die springjurk van die dochters, maar zijn ogen zo laat rijk. Die landroos in zijn muik, rolnoot in zijn zak. Die corrupte politicus vreet hij die zo strijdt het trof.

verplaatst. Wij mensen en het glas bloed. Net nog een statistiek, maar hoe dagelijks mos begroet. Binnenkant breek van liefde, hij leeft aan een manse vrouw. De kop in die dode oor staat naar die zee.

Wat kinders mishandel, vrouwen word verkracht. Moornaars loop oral rond, vrye borgtog elke dag. Alles loop ten gronde, vir jou en vir my. Ons wag op die kaptein om ons uit hierdie wildernis te lei. Die onderlee rijkman by Landerneau, armman in Squatterkamp, druffel kaviaar en kreef, duwer milliepap en stamp. Lefties is gesouk en wouk, rechts is verlang apartheid. O hartland, geboorteland, waar ga jou kinders heen in tyd?

0: Efka.
1: Yawa yanwe.
2: Voor ik nog kon verduidelijk, was jij terug op die plaats. Je het gezegd is als net duidelijk.

0: zodat je die rechte interventie in plek kan zit op die rechte tijd. Ik genoem het, de neuroplasticiteit is baie meer ontvankelijk voor jonger ouderdom en later ouderdom. En dan wat ons ook gesê het nou van emotionele uitdagings. Als een kind eerst in graad 3 gehelp wordt in plaats van in graad R, dan is het baie moeilijker voor dat kind om die emotionele, amper knieltjes wat hij nou ontwikkel het, te oorkom. Want nou het hy een beetje zwak zelfbeeld of hy is onzeker of sekere vaardigheid en vir my nou skryf of lees, want hy voel hy is nie goed genoeg daarmee nie. En daar is emotionele goed wat hy nie so gehad het, indien ons om betijds gehelp het en dan school van actually lekker is en dat hy dit geniet en floreer soos wat hy in sy potentieel sou kon floreer nie.
1: Charlene, miskien een gewichtige vraag om ons gesprek mee af te sluit. Dit is 5 jaar plus sedert COVID. Watter impak het dit gehad op ons kinders en sien julle van die uitvalle presenteer nou in 2026?
0: Definitief, Anthea. Ons al heel wat gesprekke daar oor gehad onder ons professionele mense in die veld van pediatrie, dat die kindertjies wat nou in graad 1 is, weet nie van lockdown nie. Dit was babiekies toen, dit is hulle wat nou daar by die tafel sit. En daar is definitieve achterstand in termen van hulle 1 motories, want hulle het baie minder beweeg. Papa en mama was genoodzaak om in een klein areas te hou, hulle kon nie buiten beweeg nie. So hulle posturele controle, hulle bewustheid van hulle lijfies, het achterstande, vir al die bilateraal wat die hippel en die swa en die klim en klouter is, daai aspekte sien ons ook. En dit is nou een impact op hulle gemakkelijkheid om te leer lees en skryf. Ja, hulle kan nog steeds kognitiewe vaardighede ontwikkel, maar of kan in plek staan of van die automatisatie van ontwikkeling is nie op plek. So hulle moet soveel harder werk as die voor-COVID kindertjies of die na-COVID kindertjies, die het so wil stel. En dan die andere aspect is ook hulle, het moet er om vir langer stil te sit, want hulle is letterlijk van een activiteit, daar was nie verwachting om lang stil te sit nie, want hulle is heel wat vermaak, die ook al by die huis na hulle gekyk is, of nie vermaak nie, of voor die TV vermaak, wat dan die uitdaging van selfgerigte concentratie ook in plek sit vir die kinders wat dan nou in graad 1 is.
1: En dis my gas vanoggend, arbeidstherapeut Charlene Cruikshank, wat met ons gesels het oor haar veld, waarmee sy bekend is, arbeidstherapie, en ons kon vanoggend so baie by jou leer. Charlene, baie dankie vir ons gesprek.
0: Baie dankie, Anthea, ek waardeer die geleentheid weer eens is altyd.
1: Ja, al wat oorbly van my kant af, Anthea Fredericks, is om te groet, tot volgende week, dieselfde tyd, en dieselfde plek. Mooi bly, tot dan.

Toe dan Michelle Gurevich, voorheen bekend as China Woman, met haar kenmerkende laastem en nostalgiese aanslag. Volgende beweeg ons na die dramatiese klanke van Senatera met Ariel e Calibano.

Chris Botti, wat bewys waarom hy een van die wêreld se mees gevierde instrumentale kunstenaars is. En dit was natuurlijk met La Belle Dame sans regret. Volgende bring die Ierse koningin van New Age muziek Enya vir ons die ritmiese en mystieke snit Anywhere Is. Kom ons luister.